0: kulit nagkarok.
1: Ja, ze doen maar net lekker, ze hebben er niet op.